0: nacht. De nacht van Radio BNT.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.

0: is de nieuwsupdate.
1: De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan. De ochtend.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging in 5 kilometer tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel. Bijna 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Voorbij de brug richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rijbaan dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Dat geeft veel vertraging tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file. Verkeer voor Utrecht kan beter omrijden via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer

80 voor Radio BNT en ABC. Vrienden, wij zeggen welkom. De dinsdag. De dag dat je onderweg gaat richting je kantoor.

van Justin Bieber, Daisy. Daarvoor René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En Shakira hadden wij voor je met Zo, Zo, Zo. Ja, misschien ben je wel onderweg naar de dierentuin. Kan dat? Wel een beetje vroeg. Ja, het is dinsdag 16 juni, een goede ochtend. Het Verenigd Koninkrijk komt met een verbod op social media. En dat voor de kinderen onder de 16 jaar. En de maatregel zal ook gaan gelden voor bepaalde game- en streamingsplatforms. En moet volgend jaar ingaan. Ja, de Britse premier die benadrukt dat het een moeilijke beslissing is. Omdat social media ook voordelen heeft, misschien voor kinderen. Maar een volledig verbod lijkt hem de juiste keuze. Dat heeft hij verteld op een persconferentie. Ja, dan gaan ze het onder een andere naam doen. Hè. Ja. Ja, dan reizigers die konden eigenlijk vanaf gisteren een tijdelijk abonnement nemen van €49 bij de NS. Om in de zomermaanden met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor geld vrijgemaakt. En gisteren was het enorm druk op de NS-website. Normaal kost zo'n abonnement €127,95. Nou, het kabinet legt wat geld bij. En dan kun je de hele zomer gratis reizen. Of ja, gratis voor die €49, hè. Per maand. De maatregel heeft trouwens wel een limiet, want zodra het budget van €118 miljoen op is, dan stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. Gisteren waren er 27.000 abonnementen verkocht. En er zijn er dus 700.000 beschikbaar. Ja, de Europese gasprijs is gisteren gedaald na de bekendmaking van een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De overeenkomst die wordt aanstaande vrijdag ondertekend in Zwitserland. Ja, en Iran heeft dan besloten om wat servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz gaan.

en Tell Me Why. Daarvoor 2019, Rehab en All Around the World. En Tina Turner hadden wij voor je uit de 80's met Better Be Good To Me.

0: ik zie dat er op dit moment geen snelheidscontroles zijn. Wel de ANWB.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging in 5 kilometer tussen Knoop het Hintham en afrit Kerkdriel. Bijna 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Voorbij de brug richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rijbaan dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Dat geeft veel vertraging tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file. Verkeer voor Utrecht kan beter omrijden bij via Knoop het Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De dierenambulance Maasland en de politie hebben gisteren 21 hanen gevangen aan de Brebitstraat in Haren. De dieren waren daar bewust achtergelaten. Een medewerker van de dierenambulance spreekt op sociale media van een onbegrijpelijke daad en benadrukt dat dit soort dumpingen voor veel stress zorgt bij de dieren en voor extra druk op de opvangcentra. Alle hanen zijn inmiddels overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw heeft gisteren een bedrijfspand aan de Hilderweg in Heel voor 6 maanden gesloten. De ontdekking begon op 2 april bij een grenscontrole op de A67 in Venlo. De Koninklijke Marechaussee vond daar 2 pallets met caustic soda en fosforzuur in een Poolse vrachtwagen. Het navigatiesysteem van de truck leidde de politie naar een autoschadeherstelbedrijf in Heel. In het pand ontdekte de politie een speciaal ontworpen productieketel voor de productie van synthetische drugs. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op het Kerkeind in Sleeuwijk. De man raakte met zijn auto van de weg en stortte van een 10 meter hoge dijk, waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. Omdat het slachtoffer onderaan de dijk lag, moest de brandweer een kraan inzetten om de man naar de bevrijding omhoog te hijsen. De automobilist is na stabilisatie met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, onze Douwe Bob en Funny.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Kid Ryan, Voyage. En Teddy Swims, prachtige nieuwe single Mr. Know-It-All. Ja, je ziet dan toch, als die heel veel wordt gedraaid op de radiostations in heel Nederland, dan ja, is het ook weer echt zo'n hit. Radiohit. Ja. Wim T. Schippers is afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat heeft zijn stichting gisteren bekendgemaakt. Hij verwierf bekendheid met diverse televisieprogramma's, maar ook als kunstenaar en als stemacteur van bijvoorbeeld Ernie van Bert en Ernie en Kermit de Kikker. Dan Anya Taylor-Joy, die heeft een rol te pakken in de aankomende film The Lord of the Rings. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Variety Magazine gisteren bekendgemaakt. De 30-jarige actrice speelt in The Lord of the Rings de rol van Sindar El Sarin. Ja, en dan de Oranje International Matthijs de Ligt. Die heeft bevestigd dat hij en Anneke Molenaar uit elkaar zijn. En daarmee komt een einde aan maandenlange speculaties over hun relatie. En momenteel deed Matthijs de Ligt nu met het model Amber Youssef. En dan Bonnie Tyler is na enkele weken uit haar coma ontwaakt. De 75-jarige zangeres die is ernstig ziek, maar haar toestand gaat voorzichtig vooruit. Dat heeft het management bekendgemaakt aan de Duitse krant De Bild. Ja, ze werd begin mei in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres ligt momenteel in een ziekenhuis in Portugal, hè? En dan Zendaya en Tom Holland, die zijn voor het eerst in 4 jaar weer samen op de Rode Loper verschenen. Het acteursduo en stel bezocht hand in hand de première in Madrid van hun aankomende film Spider-Man: A Brand New Day.

was toen in die tijd een heerlijke zomerplaat, hè, van Las Ketchup en de Ketchup Song. Daarvoor Clean Bandit en Jesse Glynn, Ratterby en Tavares hadden wij voor je. Nou, zometeen naar achter bij je terug. Met onder andere de Wotakkenplaat. Heb je een verzoekplaatje, laat het ons even weten via radiobnt.nl. En dan hoor je dat we misschien zometeen voorbij komen. En vertel het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Wij zijn het. Radio BNT. Met nu de nieuwe van Lola Young. Tot aan 8 uur.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht.
0: De zomer is aan.
11: Ja, onderweg naar je werk, hè? En dan onze techniek, die is toch een beetje van slag. Dus wij zeggen goedemorgen.
12: Vanochtend is er veel bewolking.
11: Ah, hij blijft, oké. Ook goed, hij blijft. Nou, dan gaan we dit doen. Wij zeggen goedemorgen en leuk dat je luistert naar BNT. We moeten even wachten tot het nieuws voorbij is.

techniek, techniek. Jaren 80 voor The Human League. En Don't You Want Me, Baby. Vrienden, wij zeggen welkom de dinsdag. Onderweg naar je werk. Of misschien al aan het werk. Of misschien nog lekker thuis. Aan het ontbijten. Wij zeggen welkom.

daarvoor de nieuwe van Jeffrey Hazen. Loco. En uit de top 40 hoorde je Another met Talk To You. Yes, I'm talking to you. En dat voor de dinsdag 16 juni. Amerikaanse president Donald Trump die dreigt opnieuw trouwens met hoge importheffingen op Franse wijn. Volgens Trump krijgt Frankrijk te maken met tarieven van 100% als het land een belasting voor grote Amerikaanse technologiebedrijven niet afschaft. Ja, Trump die zei in een interview met de New York Post dat hij die boodschap rechtstreeks heeft overgebracht aan de Franse president Emmanuel Macron. Ja, Frankrijk heeft schijnbaar sinds 2019 een belasting van 3% op de omzet van grote digitale bedrijven. Ik heb gevraagd om geen Amerikaanse bedrijven te belasten, zei Trump. Doet hij dat toch, dan heb ik geen andere keuze dan een importheffing van 100% op alle champagne en wijn uit Frankrijk te gaan handhaven. Nou, we zijn benieuwd. Hè? Hij heeft al vaker zoiets gezegd. Ja, dan de Europese Unie ziet het handelstekort met China verder oplopen. Volgens de nieuwe cijfers van Eurostat importeert de Europese Unie veel meer uit China dan ze er naartoe exporteren. Het tekort is daardoor opgelopen tot ongeveer 1 miljard euro per dag. Ja, ik denk dat ze niet op kunnen tegen Temu, hè? En denk eraan, heb je een huisdier? Dan moet je even opletten, want verschillende supermarktketens die hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat hij bij controles blauwe stukjes plastic in het voer zijn terechtgekomen. Het gaat onder meer om de Albert Heijn, de Jumbo en de Lidl. Dus heb je daar dierenvoeding gekocht? Check het dan even. Het kan zijn dat je een blauw stukje plastic in je dierenvoeding hebt.

female intuition. Ja, we hebben een berichtje binnengekregen uit Os. Richard van der Ven. Hallo, Radio BNT hier vanuit Os. Verzoekplaatje had ik graag Eric Clapton. En Leila. Ja, beste Richard. Wat leuk dat je luistert in Os.

0: Nou, speciaal voor Richard van der Ven uit Os. Eric Clapton en Leila. 8:30 geweest, we kijken even naar buiten. Ja, in de ochtend zijn er nog wat wolkenvelden. Met misschien een enkel regenbuitje. Vanmiddag zou het schijnbaar droog blijven met zonnige perioden. En zal de temperatuur in het zuiden van Nederland gaan oplopen naar 25 graden. Ook morgen zijn er wolkenvelden en valt er regionaal een beetje regen. Maar daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Donderdag een zonnige dag en droog. Vanaf vrijdag weer wat rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien. De temperatuur gaat wel oplopen richting de, ja, misschien wel bijna 30 graden. Controles van Flitsmeister A2 Utrecht-Amsterdam. 37.7 in beide richtingen. En ik heb nog een controle voor je op de A16 tussen de grens met België en Breda. Daar zijn ze aan het controleren bij 70.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan veel files met een vertraging van ongeveer 5 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld bij Waardenburg in 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Eindhoven 4 kilometer file tussen Nistelrode en Verkel Noord. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De dierenambulance Maasland en de politie hebben gisteren 21 hanen gevangen aan de Brebitstraat in Haren. De dieren waren daar bewust achtergelaten. Een medewerker van de dierenambulance spreekt op sociale media van een onbegrijpelijke daad en benadrukt dat dit soort dumpingen voor veel stress zorgt bij de dieren en voor extra druk op de opvangcentra. Alle hanen zijn inmiddels overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw heeft gisteren een bedrijfspand aan de Hilderweg in Heel voor 6 maanden gesloten. De ontdekking begon op 2 april bij een grenscontrole op de A67 in Venlo. De Koninklijke Marechaussee vond daar 2 pallets met caustic soda en fosforzuur in een Poolse vrachtwagen. Het navigatiesysteem van de truck leidde de politie naar een autoschadeherstelbedrijf in Heel. In het pand ontdekte de politie een speciaal ontworpen productieketel voor de productie van synthetische drugs. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op het Kerkeind in Sleeuwijk. De man raakte met zijn auto van de weg en stortte van een 10 meter hoge dijk, waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. Omdat het slachtoffer onderaan de dijk lag, moest de brandweer een kraan inzetten om de man naar de bevrijding omhoog te hijsen. De automobilist is na stabilisatie met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, Keith Urban, prachtig Nightfalls.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zag dat Marius Borg-Heuby, die gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Het heeft de Noorse media gisteren nog bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, die werd gisteren veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling. Ja, en gisteren werd ook bekend dat Welmoet Seidsma, die stapte na de zomer over van de omroep WNL naar RTL en krijgt begin 2027 haar eigen talkshow op RTL 4. En daarmee wordt ze naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Dan Tom Hanks, die vindt het niet nodig dat er een aparte Oscar is voor de stemacteurs, dat die eraan komt. Dat zei de acteur, zelf winnaar trouwens van 2 Oscars. Tom Hanks denkt dat de stemacteurs nu ook al kans zouden maken in een van de acteercategorieën. Er zijn al genoeg categorieën, stelt Hanks. En volgens hem zou een stemacteur ook de prijs voor beste acteur kunnen winnen. En is het slechts van belang dat iemands optreden je raakt. Dan Jelly Roll en Bunny XO, die gaan na bijna 10 jaar huwelijk uit elkaar. Volgens documenten die People Magazine onder ogen heeft gekregen, heeft de Amerikaanse countryzanger in mei een scheiding aangevraagd. Ja, en dan Emma Heming Willis, die heeft uitgelegd dat de vorm van dementie waaraan haar man Bruce Willis leidt zijn geheugen niet aantast. En volgens Heming bestaat daar veel verwarring over. In een podcast heeft ze daar van alles over verteld. Als mensen vragen of hij nog weet wie je bent, ja, dat weet hij. Omdat hij geen Alzheimer heeft, maar FTD, zegt ze. Frontotemporale dementie. En volgens Heming tast de variant die Bruce Willis heeft vooral zijn taalvermogen aan. Andere vormen van deze frontotemporale dementie, die kunnen juist gedrag of beweging beïnvloeden. Deze vrouw van Bruce Willis zegt ook dat de ziekte zwaar blijft voor het hele gezin. Ze omschrijft het als rouwen om iemand die nog leeft. Ja, dat is zover dan eigenlijk het nieuws uit de show.

Ja, Enrique Iglesias en Zwem en La Radio. Ik heb die jaren artiesten nog voor je voor 9 uur. Want Jordi van Loon, Nederlandse zanger, die wordt vandaag 33 jaar. Willemijn Verkuijk, de Nederlandse musicalactrice, wordt vandaag 51. Marjolein Faber van de PVV, die wordt vandaag 66 jaar. Bekende podcast van Roger Schepers. Dat is Erik de Zwart. Hij is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 69 jaar. De bekende voormalige televisiepresentator Fred Oster. Ken je hem nog van de Mammotjes vroeger? Hij wordt vandaag 90 jaar. John Newman, Britse zanger en DJ, wordt vandaag 36 jaar. En vandaag is ook jarig de Canadese zanger Gino Vanelli. Hij wordt vandaag 74 jaar. Ja, onderweg naar je werk, naar je afspraak, al aan het werk, of misschien wel onderweg naar de Efteling. Het kan. Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een tweejarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodriguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een toge vrachtwagen voor de Drechttunnel 5 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek. Een kwartier vertraging, de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging ook op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens. Tussen Stijn en Nut staat 5 kilometer file. 10 minuten op de N276 Brunssum-Maasbracht tussen de N581 en Sittard, 3 kilometer. Er rijden door de seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Dit duurt tot ongeveer 10:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer is aan. Erik Kreutzer.

Ja, Max en Andy Grammer. Ja, dat is nog een keertje met The Thing I Love. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, daar zijn we weer voor de dinsdag.

Ja, Ellie Goulding. En Burn. Ja. Daarvoor de uur van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Ja. En uit 86 hoorde je Michael McDonald. Sweet Freedom. Van de film Running Scared. Ja, de dinsdag vandaag 16-6 op de kalender. Ik zag dat de online verkoop die groeide de afgelopen 3 jaar veel harder dan de omzet uit de fysieke winkels. De komende jaren zal de rol van online en AI bij aankopen alleen maar groter worden. Dat blijkt uit een analyse van de ING-bank. Consumenten zullen anders gaan winkelen. Ja, en vooral voor de non-food kijken consumenten liever naar een webshop dan naar een fysieke winkel. Zo heeft de winkelstraat veel last van online concurrentie op het gebied van elektronica, mode en interieur. Alleen voor de persoonlijke verzorging gaan de klanten nog graag de stad in. En ook hebben mensen vaker behoefte aan advies als ze een geneesmiddel willen kopen. Ja, in de komende jaren zal die verschuiving nog duidelijker zichtbaar worden. Consumenten zullen vaker gaan winkelen via zogeheten AI-agenten. AI selecteert en vergelijkt daarbij de producten voor een aankoop. En dat zal vooral gebeuren bij producten die gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn en waarbij de eigenschappen duidelijk zijn. Denk aan televisies, laptops en andere elektronica-producten. En ook de laagdrempelige aankopen die routinematig gaan, zoals luiers en shampoo, die kunnen vaker online via zo'n AI-agent worden aangeschaft. Ja. Wie zegt wat er nog meer allemaal verandert, hè, de komende jaren? Ja, en dan een verschrikkelijk drama in Rotterdam. Een 2-jarig jongetje is gisteravond daar uit een raam op de 2e verdieping gevallen en is overleden. Het jongetje werd nog gereanimeerd. Het incident vond plaats rond 21:50 bij een woning in de Frans Bekkerstraat in Rotterdam. En ik zag dat twee 33-jarige mannen uit Den Bosch, die hebben van de rechtbank in Rotterdam cel- en taakstraffen gekregen voor het seksueel misbruiken van hun 2 jonge pleegzoons. En daarvan maakten ze ook schijnbaar videobeelden en die hebben ze verspreid.

0: zomerse muziek op de radio. Het zonnetje moet nog komen, maar dit was in ieder geval Big Mountain. Baby, I love your way. Nou, Flitsmeister meldt nog 83 snelheidscontroles in Nederland. Hier in het zuiden zijn ze aan het controleren op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch in beide richtingen bij 138.6 of 138.8. Dan de A16 tussen de grens met België en Breda bij 70.8. En ik heb er nog eentje voor je op de A67 tussen Eindhoven en Venlo bij 61.7.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De dierenambulance Maasland en de politie hebben gisteren 21 hanen gevangen aan de Brebitstraat in Haren. De dieren waren daar bewust achtergelaten. Een medewerker van de dierenambulance spreekt op sociale media van een onbegrijpelijke daad en benadrukt dat dit soort dumpingen voor veel stress zorgt bij de dieren en voor extra druk op de opvangcentra. Alle hanen zijn inmiddels overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw heeft gisteren een bedrijfspand aan de Hilderweg in Heel voor 6 maanden gesloten. De ontdekking begon op 2 april bij een grenscontrole op de A67 in Venlo. De Koninklijke Marechaussee vond daar 2 pallets met caustic soda en fosforzuur in een Poolse vrachtwagen. Het navigatiesysteem van de truck leidde de politie naar een autoschadeherstelbedrijf in Heel. In het pand ontdekte de politie een speciaal ontworpen productieketel voor de productie van synthetische drugs. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op het Kerkeind in Sleeuwijk. De man raakte met zijn auto van de weg en stortte van een 10 meter hoge dijk, waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. Omdat het slachtoffer onderaan de dijk lag, moest de brandweer een kraan inzetten om de man naar de bevrijding omhoog te hijsen. De automobilist is na stabilisatie met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. En tot zover het regionieuws op radio.

0: K, Z hoor je in the middle. Daarvoor Justin Timberlake, Cry Me a River. En Ilse de Lange hadden wij voor je met Something Good. Blijf luisteren naar Radio BNT, want er komt zeker wel iets goeds aan. Volgende week gaan we namelijk tickets weggeven voor Helene Fischer in de Amsterdam Arena. Vertel dat alvast door aan je familieleden en je collega's. En zo meteen onderweg de top 3.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: favoriete top 3.
1: Ja, het is alweer voorbij. Straks na 10 uur in de Bazentijd. Mocht je daarvoor een liedje ook willen aanvragen, ga naar radiobnt.nl. Duncan in de middag tussen 12 en 4 en Roger Schepers. Vanaf 4 uur met de BNT Middagshow. Ja, en denk eraan, vanaf begin juli komt Tim van der Weerde richting BNT. Je hoort hem dan tussen 10 en 1. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. We gaan een verzoekplaatje draaien voor Daisy, Joyce en Danny. Onderweg richting Kaatsheuvel. Samuel Welten, De Leeuw komt eraan op 3. Op 2, 90s Living Joy, Dreamer. En dan ben je de nieuwe van Nick Schilder. Ik wens je een fijne dinsdag.
0: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De dierenambulance Maasland en de politie hebben gisteren 21 hanen gevangen aan de Brebitstraat in Haren. De dieren waren daar bewust achtergelaten. Een medewerker van de dierenambulance spreekt op sociale media van een onbegrijpelijke daad en benadrukt dat dit soort dumpingen voor veel stress zorgt bij de dieren en voor extra druk op de opvangcentra. Alle hanen zijn inmiddels overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw heeft gisteren een bedrijfspand aan de Hilderweg in Heel voor 6 maanden gesloten. De ontdekking begon op 2 april bij een grenscontrole op de A67 in Venlo. De Koninklijke Marechaussee vond daar 2 pallets met caustic soda en fosforzuur in een Poolse vrachtwagen. Het navigatiesysteem van de truck leidde de politie naar een autoschadeherstelbedrijf in Heel. In het pand ontdekte de politie een speciaal ontworpen productieketel voor de productie van synthetische drugs. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op het Kerkeind in Sleeuwijk. De man raakte met zijn auto van de weg en stortte van een 10 meter hoge dijk, waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. Omdat het slachtoffer onderaan de dijk lag, moest de brandweer een kraan inzetten om de man naar de bevrijding omhoog te hijsen. De automobilist is na stabilisatie met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Oranjefans op.

0: Orange, Philips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Radio BNT.
12: Is de nieuwsupdate.
13: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: De zomer is aan. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De dierenambulance Maasland en de politie hebben gisteren 21 hanen gevangen aan de Brebitstraat in Haren. De dieren waren daar bewust achtergelaten. Een medewerker van de dierenambulance spreekt op sociale media van een onbegrijpelijke daad en benadrukt dat dit soort dumpingen voor veel stress zorgt bij de dieren en voor extra druk op de opvangcentra. Alle hanen zijn inmiddels overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Burgemeester Dion Snijder van de gemeente Maasgouw heeft gisteren een bedrijfspand aan de Hilderweg in Heel voor 6 maanden gesloten. De ontdekking begon op 2 april bij een grenscontrole op de A67 in Venlo. De Koninklijke Marechaussee vond daar 2 pallets met caustic soda en fosforzuur in een Poolse vrachtwagen. Het navigatiesysteem van de truck leidde de politie naar een autoschadeherstelbedrijf in Heel. In het pand ontdekte de politie een speciaal ontworpen productieketel voor de productie van synthetische drugs. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op het Kerkeind in Sleeuwijk. De man raakte met zijn auto van de weg en stortte van een 10 meter hoge dijk, waarbij het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. Omdat het slachtoffer onderaan de dijk lag, moest de brandweer een kraan inzetten om de man naar de bevrijding omhoog te hijsen. De automobilist is na stabilisatie met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. En tot zover het regionieuws op

0: TNT.
1: De zomer is aan.
0: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort
14: ik in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. Duncan Fresh.
15: Ik zag in mijn agenda dat we een afspraak hadden. De komende 4 uur ben ik bij je. De middagdol van BNT met zometeen Bruno Mars. Radio BNT. En eerst Fergal Sharkey.

0: Lunch van BNT. Deze man kun je een cheeseburger voorschoteren, een chicken adobo, volgens recept van zijn moeder, of Pop-Tarts en Cheetos.
1: Duncan Fresh.
0: Maar Cheetos, die stinkende chips. Oeh, dat iemand zijn zak opentrekt en dat de hele kamer meurt naar die chips. Zo heeft misschien ook al Bruno Mars deze plaat gezongen. Vind ik hem ineens een stuk minder lekker. I Just Might hoor je op Radio BNT. Fergus Sharky daarvoor en een Good Heart. Iets aan 12 uur, welkom de lunch van Radio BNT. Of je nou Cheetos verorberd of gewoon een boterhammetje, ik sleep je graag de middag door. Mijn naam is Duncan en ik heb zo meteen voor je Guus Meeuwers. Groots met een zachte G, tranen gelachen hoor je zo. Naïef La Rock, dit is Rise Up.

Hey en Pink, what about us? Welkom bij het radiostation voor heel Limburg en Brabant. En ook verder buiten hoor. We kijken even wat er in de wereld gaat gebeuren vandaag. In het Franse Evian is de tweede dag van de G7. De jaarlijkse top van 7 grote industriële landen in de Europese Unie. Oekraïnse president Zelensky is daar ook aanwezig vandaag. EU-ministers van Europese Zaken die bespreken in Luxemburg de meerjarenbegroting voor de komende 6 jaar vanaf 2028. EU-voorzitter Tsipras die stelt een 2% lagere begroting voor dan de 2000 miljard die de Europese Commissie wil. En Frankrijk gaat eindelijk voetballen. Een van de topfavorieten voor de wereldtitel. Speelt zijn eerste groepswedstrijd van het WK vanavond tegen Senegal. En titelverdediger Argentinië die trapt om 3 uur 's nachts voor de eerste half tegen Algerije. Dat vandaag op de planning. Grensoverschrijdend gedrag mag natuurlijk nooit. Tenzij je nu een kledingstuk midden op de werkvloer gaat uittrekken, dan kan ik het wel begrijpen.

0: is de entree doorgelaten. Dua Lipa in Physical hoor je. Op Radio BNT, Joe Cocker daarvoor in You Can Leave Your Head On. Zo, kleding weer aan en op naar een nieuw rijtje van vier. Davina Michel, Phil Collins en Melanie C is onderweg. Tot zometeen op Radio BNT. Het is vanmiddag droog, hè? Opklaringen, stapelwolken en wolkenvelden. In de namiddag en het begin van de avond lopen de temperaturen tijdens zonnige periode verder op 25 à 26 graden. Morgen overdag geruime tijd veel bewolking, blijft op wat motregen na droog. En in de loop van de middag en avond wordt het ook weer zonnig, dan zo'n 26 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei, waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. De rechtbank Limburg heeft vanochtend 3 bedrijven uit de provincie failliet verklaard, waardoor in totaal 5 werknemers hun baan verliezen. Onder de getroffen bedrijven bevindt zich Zenko BV, de eigenaar van het bekende en nostalgische café-restaurant De Kraal in Venlo. De zaak, die al tientallen jaren een begrip is in de stad, had 4 mensen op de loonlijst. Daarnaast zijn ook uitzendbureau Joboy BV uit Venlo en logistiekbedrijf Davis Transport uit Maastricht bankroet gegaan na aanvragen van schuldeisers. En een groot deel van Etten-Leur heeft vanochtend urenlang zonder kraanwater gezeten. Drinkwaterbedrijf Brabant Water ontving rond 7:20 de eerste meldingen van droge kranen in het zuidwesten van het dorp en het buitengebied richting Rijsbergen. Zowel woonwijken als een industrieterrein werden getroffen. Volgens de leverancier was een menselijke fout de oorzaak. Bij geplande werkzaamheden werd per ongeluk een verkeerde waterleiding afgesloten. Rond het middaguur was de storing weer volledig verholpen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Elk moment van de dag zijn we hier, Radio BNT. En ook elke morning vanaf een uur of 7... dan hoor je Erik Kreutzer in de ochtend. Vanochtend ook weer met de BNT Ochtendshow. En ik ben er in de middag tot aan 4 uur. Duncan hier richting de middagshow. Roger hoor je straks om 4 uur. En als dat zover is, weet je dat het einde van de werkdag daar is. Nou, dat duurt nog wel even. Is even die middag al wel even met de beste hits en classics. Je hoorde het rijtje van 4 met Sommelier, Phil Collins, Davina Michel en Melanie C. I Turn to You. Ze was te zien in een soort, ja, zilverfolie-jurk. Heb je haar gezien tijdens de openingsceremonie van het WK? Daarnaast lag ze nog knuffelend in de handen van Justin Trudeau, de vriend van Katy Perry. Je hoort er nu met Hot and Cold. Yeah.

Twee grootheden uit de Zero's. Jorden Calloway Gibson, Call Me Maybe en Katy Perry Hot and Cold op Radio BNT. Let op, hou jij van een biertje en ga je dat de komende tijd ook doen, zo richting de zomeravonden? Er ligt dan lekker op de camping een extra biertje erbij en genieten van de vakantie die dan je tegemoet gaat komen. Let op, want bierdrinkers en muggen die hebben een verband. Of dat positief is, vertel ik je zo meteen. Nou, onder andere Robbie Williams, een zoekmachine is hier. Dit is Maldon.

0: goed. Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op dieltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden. Dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan.
12: Hou jij van een biertje op zijn tijd? Let dan op, dat kan iets doen met hoe vaak je geprikt wordt door een mug. Radio BNT, waar muziek je raakt. Vertel het je zo naar Robbie Wolf.

Robbie Williams, Rock DJ en de hit die je vaak gaat horen op de camping dit jaar, de zomerhit van dit jaar. Nu al eigenlijk, hè, de Bausa en Magnetic Audio BNT. Duncan Fresh. Goedemiddag, dat is mijn naam en onderweg naar die zomervakantie die er langzaam aankomt en de Bausa die je dan vaker op de radio gaat horen. Is het ook al lekker om met de benen omhoog even op de camping te hangen, want daar gaat het druk worden, hè, dit jaar. Campings zijn nog nooit zo populair geweest in ons eigen land. Het is overal rammetje, rammetje, rammetje vol. Geniet daar vooral van met de buren op de camping. En nuttig daarbij ook een biertje. Er is nu onderzocht en ook wel een verband tussen bierdrinkers en hoe vaak je wordt gestoken door een mug. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bierdrinkers veel vaker gestoken worden door muggen. Niet omdat ze van bier houden, die muggen, maar door de alcohol stijgt je lichaamstemperatuur. Adem je dan meer CO2 en ga je anders ruiken. Dus je verandert letterlijk in een lopend neonbord voor muggen eigenlijk. Dus de gouden tip, als je bijvoorbeeld vanavond ook erbuiten zit, spring na de borrel even lekker onder een koele douche om het zweet af te spoelen. Je kunt wat deet smeren en geniet van je muggenvrije avond, want dat helpt. En houd je huid koel, hè. Draag ook lichte en losse kleding en dan komt het deze zomer helemaal goed met jou en de muggenbeet. Ik heb je wel beet met de beste hits en classics. Zometeen prik ik je met Marco Borsato. Dat klinkt een beetje gek. En Davide Michel hoor je ook, hoe het danst. Sasha komt eraan. En dit is ABBA, SOS op BNT.

Even wegdromen op je werkdag met Sasha en If You Believe op Radio BNP. Marco Borsato, Davide Michel en Armin van Buren hoorde je ook. En hoe het danst. Vandaag leuk nieuws voor onze Goorlense schaatsicoon. Irene Wüst is door sportkoepel NOC-NSF benoemd tot de chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028. Gaat gebeuren in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal het Goorlense schaatsicoon deze functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het is BNT, goedemiddag. De lunch is hier met Nelly Furtado. Zometeen I'm Like a Bird. En een van die One Directioners hoor je nu op de radio. Niet Harry, maar Niall Horan. Dit is Heaven.

0: Tado's houdt tegenwoordig ook wel van een broodje, hè? En precies die opmerkingen over haar gewicht heeft haar genekt. Ze kwam terug, toen toch maar niet. Toen kwam ze wel weer met een comeback. En nu is ze echt er helemaal klaar mee en treedt ze niet meer op. Nelly Furtado, I'm Like a Bird op Radio BNT. Richting zometeen een nieuw rijtje van 4. Jess Glynn is onderweg en de Jacksons ga je horen. En ook een liedje van het WK van dit jaar. Heb je dat gezien tijdens de openingsceremonie? Andrea Bocelli, de jas stond. Je hoort hem zometeen. DNA met David Guetta op de radio. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Het is nog een beetje bewolkt geweest, hè, maar steeds vaker gaat de zon schijnen. Blijft zo goed als droog, 25 à 26 graden. Morgen overdag geruime tijd veel bewolking. Dan blijft het op wat motregen na het droog. In de loop van de middag en avond wordt het dan zonnig. En ook zo'n 26 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei, waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is naar de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. De rechtbank Limburg heeft vanochtend 3 bedrijven uit de provincie failliet verklaard, waardoor in totaal 5 werknemers hun baan verliezen. Onder de getroffen bedrijven bevindt zich Zenko BV, de eigenaar van het bekende en nostalgische café-restaurant De Kraal in Venlo. De zaak, die al tientallen jaren een begrip is in de stad, had 4 mensen op de loonlijst. Daarnaast zijn ook uitzendbureau Joboy BV uit Venlo en logistiekbedrijf Davis Transport uit Maastricht bankroet gegaan na aanvragen van schuldeisers. En een groot deel van Etten-Leur heeft vanochtend urenlang zonder kraanwater gezeten. Drinkwaterbedrijf Brabant Water ontving rond 7:20 de eerste meldingen van droge kranen in het zuidwesten van het dorp en het buitengebied richting Rijsbergen. Zowel woonwijken als een industrieterrein werden getroffen. Volgens de leverancier was een menselijke fout de oorzaak. Bij geplande werkzaamheden werd per ongeluk een verkeerde waterleiding afgesloten. Rond het middaguur was de storing weer volledig verholpen. En tot zover het regionieuws op radio.

de CCS Sick and Tired als laatste in het rijtje van vier. Met daarvoor die nieuwste WK-hit werd ook live gedaan tijdens de openingsceremonie. Andrea Bocelli en David Guetta hoorde je op Radio BNT. Jullie DNA, More Than A Game, Jackson's en Jess Glynn kwam ook nog voorbij. Hoe gaat je middag? Fijn hè? Die fijnste hits en classics op Radio BNT via DAB Plus of online radiobnt.nl. De classic van All Paul zometeen voor je. En dit is eerst Purple Disco Machine.

0: My Favorite Waste of Time. Bij de klaar voor een nieuwe opgave op deze dinsdag.
1: De vertaalvraag.
0: In de vertaalvraag, ik zoek titel en artiest bij deze vertaalde songtekst. Ik ben gevangen in jouw fascinatie. Je zorgt ervoor dat ik mijn plichten negeer. Ik ben gevangen in jouw fascinatie. Je laat me geen keus dan om mee te spelen. Hij is best lastig vandaag, maar als je een idee hebt, mag je een gok wagen via radiobnt.nl. Hoi, de track zometeen. Ook Senna en Donnie ga je horen. Waar blijf je nou? En een lokaal weerbericht is onderweg. Dat zometeen. Na Imani, dit is Don't Be So Shy op BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99. Met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: En daar zaten we nog in met deze opgave. Ik ben gevangen in jouw fascinatie. Je zorgt ervoor dat ik mijn plichten negeer. Ik ben gevangen in jouw fascinatie. Je laat me geen keus dan om mee te spelen. Het ging over I'm caught up in your fascination.
1: Duncan Fresh.
0: Het goede antwoord kwam van Mick via radiobnt.nl.

0: TikTok, TikTok.
1: Senna, Donny, waar blijf je nou? En het goede antwoord hoorde je in de vertaalvraag Alphabet en Fascination. Iets na tweeën, het vervolg van je middag is hier. Richting die fijne temperaturen. Het donderdag wordt het naar verwachting zonnig weer. Ruim boven de 30 graden. Lekker broeierig, 14 à 35 graden. En ook in het weekend en maandag zijn er erg hoge maxima van 32 à 33 graden te verwachten. Weinig wind, hoge luchtvochtigheid en een lokaal weerbericht voor je. In Limburg en Brabant kan het uit de lucht vallen. Kijk omhoog en zie het uit de hemel naar beneden komen. It's raining men, the weather girls.
2: Ha, ha, we your weather girls.

Meer hits en classics tijdens je werkdag. Hier hoor je meer muziek op je radio. Radio BNT met Billy Joel Kloot en Weather Girls hoor je It's Raining Men. Even rustig aan met Wayne Warmer. Zometeen Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. En Robin Schulz meldt zich op het fijnste radiostation voor Limburg en Brabant. BNT en Sugar.

0: grootste band ter wereld. Ze hebben zelfs een kinetische dansvloer. Dus als de fans dansen op die dansvloer, dan wordt er energie opgewekt. Het is ongekend. De grootste winst wordt behaald omdat Chris Martin na alle concerten door de wereld gaat per pakfiets. Ja. Dat wist je niet, hè? Coldplay, Hollya, Feels Like I'm Falling in Love. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, zometeen het regionieuws. Een nieuw rijtje van vier en even kijken naar het weer voor de komende dagen. Ziet er goed uit, hè? Vandaag was het wat bewolkt, maar de zon laat zich steeds verder zien. En dan kan het nog zo'n 26 graden vandaag worden. Morgen overdag ook geruime tijd veel bewolking. In de middag klaart het op. Wordt het ook weer zo'n 26 graden als de zon gaat schijnen. En vanaf donderdag wordt het pas echt warm. 34 à 35 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het compenseren van schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en gouden ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei, waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Tango, One Republic, Lose Somebody, Jason Mraz hoorde je en Shakira met Burna Boy, Die Die. En ook Paul Simon, You Can Call Me L. Nou, je mag me ook gewoon Duncan noemen. Goedemiddag. In zijn totaliteit hoorde je het rijtje van 4 op Radio BNT. Let op, ben je nog aan het kijken naar een zomervakantie? Misschien alvast je herfstvakantie? Let goed op, want grote vakantieaanbieders die promoten online regelmatig reizen tegen prijzen

0: acties van grote reisaanbieders zoals D-Reizen, Corendon en Prijsvrij misleidend zijn. Je ziet bijvoorbeeld een heerlijke vanafprijs. Maar zodra je doorklikt, wordt die reis ineens 100 tot 150 euro duurder. Die reisaanbieders schuiven het op hun computersystemen. Maar de Consumentenbond is er helemaal klaar mee. Dus laat je niet lekker maken door een goedkope vanafprijs. Check altijd even goed die eindafrekening voordat je überhaupt op die boekingsknop drukt. Hè. Bespaart je een hoop frustratie.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hier geen misleiding, alleen maar echt oprecht wat we zeggen dat we nakomen. Dus ook als jij je favoriete plaat gaat insturen via radiobnt.nl... ga ik die zometeen gewoon voor je draaien op de radio. Want de Takeover is onderweg. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Laat het me maar.

Het is Jason Derulo en 1-2-1 Me op Radio BNT. Everything But The Girl en Missing zat daarvoor. Dit is Radio BNT, misschien een beetje aan het wegdromen op je werk. Alvast denkend aan de zomervakantie. Heb je iets leuks geboekt? Ga je leuke dingen doen? Of moet je nog een vakantie boeken? Dan wel opgelet waar je dat gaat doen. En als je aan het wegdromen bent over een nazomervakantie naar een Spanje of Griekenland, let dan even goed op als je vanavond achter de laptop kruipt. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat ruim 1 op de 3 advertenties...

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: bestrikt. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. Duncan Fresh.
18: Zometeen Radio BNT Takeover. Jij bent de baas over Radio BNT naar Ed Sheeran en Martin Garrix. Radio BNT, waar muziek je raakt. En eerst Roland Keaton.

0: nieuwe Ed Sheeran met Martin Garrix. De twee vrienden hebben de handen in elkaar geslagen voor Repeat It.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En Loving Each Day hoorde je Ronan Keating op BNT. Let's go, daar gaan we weer een nieuwe ronde Takeover. Jij hebt het voor het zeggen en jij bepaalt de playlist van Radio BNT. Mits je even een appje stuurt via radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Tim was daar heel duidelijk over. Level 42 graag.
1: Dit is de

Jennifer Lopez, de favoriete 90s track. Gaat hier meteen een tandje harder op de radio. Groetjes van Herma, die vroeg hem aan. En ook Zoe, die stuurde een verzoek voor de kantine in Waalwijk. Namelijk die van Nielson. Sexy als ik dans, hoorde je Level 42 Running in the Family. Kwam ook nog voorbij. Radio. En zo stel jij hem samen. De Radio BNT Takeover. Berichtje van Sam voor Mahambi. Lang niet meer gehoord.

Radio BNT met de Takeover. Jij vraagt en ik draai. Sam kwam met Bumpy Ride van Mohambi. Bij deze gedraaid in de Radio BNT Takeover. Berichtje van Ruud, laatste uurtje knallen.

0: track die eindeloos doorgaat. Je hoorde Dead or Alive, You Spin Me Round op BNT. Als laatste in de takeover, morgen weer een nieuwe ronde... en dan weer jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen uit Regio Nieuws, ik praat je bij na het weerbericht. Het is best goed te doen, hè? De stapelwolken en wolkenvelden maken vooral plaats voor de zon. 25 à 26 graden. Morgen overdag ruime tijd bewolkt. Zelfs nog wat mondregen mogelijk. Als de zon gaat schijnen, wordt het dan ook zo'n 26 graden. En vanaf donderdag wordt het echt warm en zonnig. 34 à 35 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het compenseren van de schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en gouden ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei... waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Wat een track destijds en wat een track nu nog steeds. Een ultieme evergreen. Zo'n track die je over 50 jaar nog steeds hoort. Die je dan ook nog steeds niet verveelt. Depeche Mode en Enjoy the Silence. Taylor Swift, Upper Light, Queen, Hody en Douwe Bob. Nothing to Lose. Allemaal in het rijtje van 4. Over 4 gesproken. Na 4 hoor je zometeen Roger Schepers. Hij komt eraan met de middagshow. Is onderweg. Ik dacht eerst even rustig aan met Maroon 5, She Will Be Loved zometeen. En zo'n man die ook een ster is in rustige, fijne platen maken. Sam Smith, hoor je nu met Normani.

Maroon 5, She Will Be Loved. En een van de beste zangers ooit, Sam Smith, Yo, The Dancing With A Stranger. Mag ik dit moment dan op de valreep nog even aangrijpen om te zeggen, kunnen we stoppen met iemand kinderachtig noemen? Gewoon in het algemeen dat we kinderachtig als iets negatiefs zien. Want is kinderachtig niet wat we stiekem allemaal toch alweer willen zijn? Het is ook een van de mooiste zinnen uit de popmuziek van Sam Smith. Yo, The Dancing With A Stranger heeft een liedje gemaakt, Kids Again. En daarin schrijft hij ook, and don't it make you sad, it will never be kids again. En dat raakt dan zo, want we zullen ook nooit meer een kind zijn. Dus alsjeblieft, als iemand kinderachtig af en toe doet, dan juich dat toe. Het is toch heerlijk dat je af en toe als een kind kan voelen. Een kind in de snoepwinkel, zoals Roger zometeen na vieren.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
19: Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten oponthoud. A76 Duitse grens richting Geleen voor Nut 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer is aan. Roger Schepers.

Er in augustus een nieuw album uitkomen met nooit eerder uitgebracht materiaal van deze maestro. Raspberry Beret van Prince and the Revolution uit 1985. 4:05. Hartelijk goedemiddag vrienden. 16 juni 2026. De Radio BNT middagshow in heel Limburg en Brabant via DHB Plus en wereldwijd via radiobnt.nl. Nooit eerder uitgebracht materiaal. Er blijkt een hele kluis te zijn met nooit eerder uitgebrachte Prince liedjes. En mee gaat hij dat uitbrengen. Dus een nieuw album van Prince. Hij weet er alleen helaas zelf niks meer van. Dat gaat in augustus gebeuren. Dat is niet kinderachtig. Duncan had het er zojuist over. Ja, het is inderdaad wel grappig. We zeggen heel gauw natuurlijk van, dat is kinderachtig. Maar ja, ik snap precies wel waar hij heen wil. Welkom vrienden bij de middagshow. 25 graden, bewolkt en zon wisselen elkaar af, maar wel lekker weer. Je merkt ook wel dat het een klein beetje broeierig gaat worden. Dat is ook een beetje het devies voor de komende dagen. Dat het een beetje broeierig warm gaat worden. En we tikken dan eind deze week de 30 CQ 32 graden aan. En ik hoor Jan Smeets al roepen komend weekend. Smeren, smeren, smeren. Smeren, leren, kleren. Dat is wat het moet zijn. En veel water drinken. Dus dat is dan maar een beetje wat we moeten gaan opvolgen, toch? Ja, de tweede dag van de week. Ben je jarig vandaag? Nou ja, laat dat even weten. Of ken je iemand die jarig is, dan kunnen we hem of haar even feliciteren via de radio. Altijd leuk natuurlijk om even te horen van, gefeliciteerd met je verjaardag. Hè, dat. Kom maar door via radiobnt.nl. Ik heb zo dadelijk het maximaal genieten. Lekker lang luisteren, dilemma. Dus blijf hier.

Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow.

Laat het een klein beetje een advies zijn als je op dit moment niet helemaal lekker in je vel zit en het gaat allemaal niet zo fantastisch, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten zijn. Probeer dan voor jezelf enigszins op welke manier dan ook, en ik weet dat ik heel veel van je vraag, een positieve mindset te installeren, zodat je jezelf toch een beetje op de been houdt en denkt, ja, weet je, het is allemaal kut op dit moment. Sorry voor mijn uitspraak, dat doe je niet op de radio, dat weet ik ook. Maar probeer dan op een of andere manier toch kracht te putten uit dat er natuurlijk ook genoeg positiefs wel gebeurt in de wereld. En als dat even allemaal niet mee zit, dan snap ik dat best wel. Althans, ik probeer daar zeer zeker begrip voor op te brengen. Maar ja, probeer je mindset een beetje te veranderen als het lukt. En dat misschien muzikaal ondersteund met het liedje wat je de afgelopen 3 minuten hoorde op de radio. U2, een beautiful day, 14 over 16. Al afgelopen weekend was ze in de Ziggo Dome te zien in Amsterdam, Olivia Dean. Dat is daar, heb ik naar verluid, geweldig geweest. Muzikaal gezien zat het goed in elkaar. Goeie strakke show en deze Olivia Dean explodeert. Dat is niet normaal. Binnen een jaar is er zoveel gebeurd met haar. Overal treedt ze op, liedjes brengt ze uit, albums, ze treedt op. Het is echt gewoon fantastisch. Een jaar of 2 geleden had nog nooit iemand van Olivia Dean gehoord. En ineens is daar een wereldster. Ik draaide gisteren toevallig Taylor Swift en Olivia Dean achter elkaar. Ja, dat zijn dan wel twee dames waar het eigenlijk in het leven op dit moment wel een klein beetje om draait. Nou is Taylor natuurlijk al een tijdje onder ons qua artiest, qua populaire artiest. Maar Olivia Dean komt dan eigenlijk door zaakjes net kijken. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon helemaal geweldig. Hey, het maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma, vrienden. 2 liedjes zetten we tegenover elkaar. 1 van die 2 hoor je zo dadelijk in een volle lange uitvoering. En wat zou je dan willen horen van die 2? Dat is natuurlijk aan jou. De eerste is van Mika, Relax, Take It Easy. Misschien is dat wel een goed advies met die stijgende temperaturen. En als tweede is het When Did Your Heart Go Missing van Rooney. Dus of Mika of Rooney, appen naar radiobnt.nl. Mika, Relax, Take It Easy of Rooney, When Did Your Heart Go Missing. Wat wil je horen in de volle lange uitvoering? Stuur een berichtje naar radiobnt.nl en stuur dan of Mika of Rooney naar Radio BNT. Zo dadelijk hoor je dan 1 liedje in de maximale uitvoering. Dus dat kan dan zomaar jouw voorkeur zijn. Tenminste, op het moment dat daar de meeste stemmen op binnenkomen, dan gaan we die uiteraard straks naar Edwin Gerritsen draaien. Want die zit inmiddels bij de ANWB om je op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken als het gaat om het verkeer. En zie daar Charlene Spittery!

Zo, goedemiddag. Roger Schepers. Soepel. More than you know. Axel en Ingrosso op Radio BNT. Say what you want. Taxes daarvoor. Uit de jaren 90. Erg leuk. Dus 4:30. Marcel Hekmans even feliciteren met zijn verjaardag. Wordt door heel veel mensen gefeliciteerd. Ik kan al die namen noemen, maar dat zijn er zoveel. Ik wil hem toch even noemen. Ook jaren vandaag Erik de Zwart. Ja, ik heb een podcast met hem gemaakt onlangs. Hij wordt 69 vandaag. En dat zou je niet zeggen. Maar hij wordt het wel. Als jij jarig bent, ook van harte gefeliciteerd. Maak er een lekkere dag van vandaag. De weergoden zijn je goed gezind, dus dat is op zich allemaal helemaal fijn. Dat is leuk. En dan kijken we even naar de maximaal genieten, lekker lang luisteren. Het dilemma, daar komen toch wel wat reacties binnen. Rooney loopt een beetje achter op Mika. Dus het ziet er een klein beetje naar uit dat dat dadelijk de maximaal genieten, lekker lang luisteren gaat worden. Maar goed, we hebben nog een paar minuten. Dus als je wil sturen wat je wil horen, dan is het Rooney of Mika. Even appen naar radiobnt.nl voor de maximaal genieten.

0: Ik heb in een schoolbandje gezeten ooit. Toen zat ik op de middelbare school. Ik was een jaar of 12, 13. En ik was de zanger van het bandje. En wij zongen Bohemian Rhapsody van Queen. Maar wij zongen ook deze. Down Under van Men at Work. Althans, ik zal je de details besparen. Ik hoor je denken, ja, laat eens even horen. Hoe klonk dat dan? Nee, gaan we niet doen. Goed idee, mooi idee, doen we niet. Dit komt uit Australië natuurlijk, hè? Down Under, ja, dat is logisch. 4:30, wat wordt het? Rooney, When Did Your Heart Go Missing? Of Mika, Relax, Take It Easy. Wat ga je in de lange uitvoering horen? Je mag er even een paar minuutjes als je wil sturen. Rooney naar radiobnt.nl of Mika naar radiobnt.nl. Wat zou je graag willen horen? Binnen een minuutje of twee moeten we er eigenlijk wel langzamerhand een klein beetje uit zijn, denk ik. Het is 4:30. We kijken even naar het weer van dit moment. 25 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een beetje broeierig warm. Is ook de tendens die de komende dagen doorzet gaat vieren. Want de temperaturen gaan langzamerhand wel omhoog. Maar het wordt ook een beetje broeierig warm. Donderdag tikken we de 30 graden aan. Komend weekend, zaterdag om precies te zijn, 32 graden. Dus mocht je naar een festival gaan of whatever, veel drinken en veel smeren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het compenseren van schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro... de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en grauwe ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei, waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten oponthoud. A76 Duitse grens richting Geleen voor Nut 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio BNP, waar muziek.
1: Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Mika en Relax. Take it easy. 2007.
1: Maximaal.

Relax, take it easy van Mika. Was dat er niet werd aangevraagd via radio.bnt.nl. Althans, de keuze ging tussen Rooney, When Did Your Heart Go Missing? En Mika's Relax, Take It Easy uit 2007. Mika werd toen eigenlijk was een beetje bekend. We hadden Grace Kelly in datzelfde jaar, in het begin van het jaar. En het debuutalbum heette Live in Cartoon Motion. En daar stond dit liedje op. En dat werd een dikke vette nummer 1 hit. En Grace Kelly was eigenlijk ook een hele grote. Dan mag je wel genieten voor vandaag. Morgen doen we weer zo'n dilemma. Hoor je, laat ik je weer twee liedjes die ik je voorschotel. En een van die twee ga jij kiezen. En waar de meeste stemmen op binnenkomen. Dit waren er twee meer voor Mika uiteindelijk. Ten opzichte van Rooney. Dus morgen gaan we dat weer proberen. Het is de middagshow op Radio BNT, vrienden. Het is dinsdag in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En rij je op de autobaan op dit moment. En zit je dan in de buurt van Kelpen-Olen, moet je eens even kijken. Aan de zijkant in de berm, daar staat een dikke vette truck met een hele mooie reclame erop. En die reclame die gaat over... Vrienden, ik ga even iets teasen zonder al te veel weg te geven. Ik zou donderdag even in mijn agenda zetten. Want vanaf donderdag gaan wij een nieuwe actie teasen hier op Radio BNT. We gaan namelijk weer wat weggeven. En dat...

lekker is dat toch wel even in de jaren 90 toen Veenlees Pinkpop afsloot. Ik was daar niet bij, maar het was wel een vette show, heb ik van heel veel mensen gehoord. Megaland dreunde op zijn grondvesten al daar. En Veenlees, ze bestaan nog steeds, brengen nog steeds muziek.

Tonight van Michael Jackson. Daarvoor 10 minuten voor 5. Het is Radio BNT. Ik deed er straks een oproep om, als je mensen kent die jarig zijn vandaag, om die te feliciteren. Hallo Jesse Prins. Jij bent vandaag jarig, wordt 28 lentes jong. En je hebt ook nog de theorie van de motor gehaald vandaag. Wauw. Namens Graciella vanuit gefeliciteerd. En we laten even een orkest uitdrukken. Hermanie Miserabel voor jou.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Breda richting Gorinchem voor Hank 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint Oederode en Uden een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier. Op de N2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hocht 5 minuten vertraging. De N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: De zomer is aan. Roger Schepers.

De beste classics en hits hoor je ook in de rustige avondspits in het zuiden. Get Over You, Sophie Ellis Baxter bracht de tijd op 6:05, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Kijk eens op de kalender, 16 juni, dus 2026. En de middagshow hoor je in Limburg en Brabant via DAB+. En uiteraard wereldwijd via radiobnt.nl. Vrienden, en als jij ook iemand graag gefeliciteerd wil laten worden op de radio, en je weet bijvoorbeeld morgen, donderdag, vrijdag of wanneer dan ook dat er iemand jarig is, laat me dat even weten wie dat is. Bijvoorbeeld een telefoonnummer van hem of haar erbij is altijd leuk. Als je een naam weet en wat meer informatie, dan is dat al helemaal goed. En dan kunnen we daar even een vermelding van maken en Hermanie Miserabel optrommelen om eventjes zo op te treden. Want dat doen die, hè? Dat doen ze. Je hebt ze gehoord, ze waren er live. En dat is dan toch wel leuk. Die Jesse Prins, die moet zich gewoon lekker gefeliciteerd vandaag voelen. En 28 worden en de theorie van je motor halen. Vet. En dat moet dan straks nog even in de praktijk omgezet worden. En dan komt het allemaal goed. Het is de middagshow met 25 graden op de teller. En we gaan langzamerhand een klein beetje warmer worden de komende dagen. Broeierig warm gaat het worden. Komende donderdag tikken we de 30 en komende zaterdag de 32 graden aan. Dan wordt het toch al langzamerhand weer een klein beetje tropisch warm, vrienden. Maar vanaf volgende week, dus na het weekend, zeg maar, dan zeggen de meteorologen die een beetje een verre vooruitblik hebben dat het alweer wat minder gaat worden. We gaan het gewoon afwachten. Meer kunnen we toch niet doen. Als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil, kan dat via Facebook, Instagram en uiteraard Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Veel muziek uit Footloose. Ja, Kenny Loggins kennen we natuurlijk. En dit is het andere liedje wat uit die film komt. Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Denise Williams, die kennen we nog veel meer liedjes. Daar kennen we nog veel meer liedjes van. It's Your Conscience is ook een lekkere. Is een rustige plaat. En volgens mij heeft zij ook ooit opgetreden op het North Sea Jazz Festival. Maar ik kan me vergissen. Dat deed Olivia Dean overigens een aantal jaar geleden ook voordat ze bekend was. We draaiden haar er straks en toen hadden we het daarover. Dus ik denk, dat moet ik even melden. Wat ik ook moet melden, vrienden, en dat heb ik nog niet gedaan. En dat, ja, daar moet ik me een klein beetje schuldig over voelen, denk ik. Want er is iemand van ons heen gegaan gisteren op 83-jarige leeftijd, die ik toch eventjes wil noemen en wil eren. En dat is natuurlijk Picht. De stem van Ernie, Wim T. Schippers, overleed op 83-jarige leeftijd gisteren. En Wim T. Schippers ken je natuurlijk als radiofenomeen voor de VPRO. Maakte hij ooit het Hilversum/Radio 3-programma Ronflonflon. Dat deed hij op woensdag. Ronflonflon met Jacques Plafond. Hij was Jacques Plafond. Hij was natuurlijk de stem van Ernie, van Bert en Ernie van Sesamstraat. Het was een tv-icoon. Het was iemand die flink kon ontregelen. Hij kon, als hij in een interview zat, zorgen dat het hele programma in het 100 liep en er niks meer van klopte. Dat kon hij bewerkstelligen. Wim T. Schippers. En ja, is niet meer. Onlangs heb ik in een podcast, de podcast Dit Was De Radio, misschien heb je die ooit gehoord. Anders moet je die zeker een keer checken. Als je een beetje een radiofreak bent, is het leuk om dat te volgen. Daar ging het over 100 jaar VPRO. En uiteraard hoort Wim T. Schippers daarbij. En toen was het eigenlijk van dat hij eigenlijk nog wel voor Netflix benaderd was samen met Paul Hane om daar iets te gaan doen. Paul Hane is dan, Ernie, Bert natuurlijk. Dit was eigenlijk een beetje onverwacht dat hij ineens van ons heen ging. Op 83-jarige leeftijd is overleden Wim T. Schippers. Ik wilde hem toch even

En dat was, even kijken, Jonas Blue samen met wie eigenlijk? Een kort liedje overigens. Wel een lekkere zomerplaat trouwens deze. Doet het heel goed. En dat hoor je ook wel, staat genoteerd. Vet in de hitparades. En die Jonas Blue, die kennen we nog van Fast Car. Want daar werden ze ooit bekend mee. En dit was The Edge of Desire. Edge of Desire op Radio BNT. Met daarvoor Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En dat deed hij. Die blijft platen maken. Dat nieuwe album van hem, ja, ik weet het. Het is heel vervelend dat ik het daar steeds over heb. Maar dit is voor niet zo lekker. Dat moet eigenlijk gewoon een keer gedraaid worden weer. Ik ben intussen even een liedje aan het zoeken, jongens. Sorry hoor. Ik was even met de administratie van de show bezig. Kijk, er zijn radiostations. Daar werken mensen in de productie. Die worden daar flink voor betaald om productie te doen bij radioprogramma. Hier is het zo dat we dat gewoon lekker allemaal zelf doen. En dat geeft ook niet, maar dat wekt dan wel heel eventjes wat. Dat vergt even wat tijd, zeg maar. Hè. Als je ons wil bereiken in tussentijd, kan dat uiteraard de middagshow via radio bnt.nl. En alles wat je kwijt wil trouwens. Liedjes die je aan wil vragen, of als je zegt van goh, ik wil het ergens over hebben, ik ben het ergens niet mee eens. Kan allemaal natuurlijk, want het is een interactief radiostation. Dus we willen heel graag, als jij ergens tegenaan loopt, zeg maar letterlijk, dan willen we je daar graag van af helpen. En dan willen we je helpen om het product beter te maken. Wij maken samen Radio BNT. Zo simpel is het. Zit je aan tafel? Smakelijk eten? Dacht je, ik ben positief. Ik steek de barbecue aan. Gooi er een worst op. Helemaal goed. Dan laat het ook smaken. Als je de radio aan laat staan, dan zijn wij jouw muzikale vitamintjes. De beste classics en hits hoor je 24/7 bij de lekkerste radiozender van het zuidelijke halfrond. Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radio bnt.nl. Thomas Agda, Paul de Munnik. Die twee samen. Dat zijn cabaretten. Dat is een mooie cabaret duo. Maar ze kunnen ook best goed zingen. Scoren deze hit een jaar of 20 geleden. Ren, Lenny, ren.

0: Ooit was Ren Lenny Ren een liedje natuurlijk van Agda de Munnik. Maar Lenny was ook ooit de musical van Agda de Munnik. En die vond plaats in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Ik was daar. En ik zat daar met mijn liefie te genieten, dachten we althans. Maar we hadden eigenlijk vlak voor de pauze zoiets van, nou, dat we hem niet af gaan maken. We gaan het niet doen. En we zijn onder de pauze naar huis gegaan. Dat doe je normaal niet. Dat is niet netjes. Dat is niet respect voor de artiest. Maar het was zo dat je dacht, oef, doe maar niet. Dus dat. Maar dit was wel een vette plaat trouwens. 6:02 is de BNT Middagshow op Radio BNT. En zo dadelijk hoor je Hootie, maar ook de Blowfish. Dus we hadden zoiets van, weet je, we doen dat gewoon lekker samen. We kijken eerst eens eventjes naar het weer. 25 graden vandaag, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is broeierig warm aan het worden langzamerhand. Temperaturen gaan ook omhoog. Morgen 6, 27 graden, donderdag 30. De komende zaterdag tikken we de 32 graden aan. Dus mocht je ergens naartoe gaan, een festival of whatever, heel veel drinken en ook heel veel smeren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het compenseren van schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en gouden ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei, waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Breda richting Gorinchem voor Hank 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Uden een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier. Op de N2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hocht 5 minuten vertraging. De N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT.
5: Hey allemaal, ik ben Blackbird en wat goed dat je luistert naar de middagshow op Radio BNT.

0: Anna Spyro. En wat een lekkere plaat heeft zij gemaakt, zeg. Heerlijk. Material Lover hoorde je op Radio BNT. Hootie and the Blowfish daarvoor. I Only Wanna Be With You. En die hebben bij mijn weten een paar albums uitgebracht die eigenlijk meer dan de moeite waard zijn, maar eigenlijk maar één echte hit gehad. En dat was deze. En ja, dat is dan toch wel grappig dat dit dan toch zo'n hit is geworden. I Only Wanna Be With You. Smakelijk eten, de BNT Middagshow in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radio bnt.nl. En de tijd zegt, het is 6:08.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze ook. Er staan er nu zo'n 108 online. De meest recente is Merel Koolman, alias Blackbird. Die horen we zojuist al even. Ik praat met haar uitgebreid over haar derde en nieuwe plaat, Do You Read Me? Die is uitgekomen eind mei. En ja, we hebben daar een mooi gesprek over. Ook over hoe het met haar gaat. En het gaat eigenlijk helemaal super met haar. Ze heeft een liefje waar ze gelukkig mee is. Dat is ook de producer van haar plaat. Dus dat is mooi. Die heeft ze in Berlijn leren kennen. Interessant gesprek. Dus check die podcast even. Wat jou kunt checken daar is bijvoorbeeld Jacques Kremers. In het aanstaande Pinkpop-verhaal wat eraan komt. Komende vrijdag, zaterdag, zondag. Jacques die heeft geen enkele Pinkpop-editie gemist. Hij is geboren in Nut. Woont daar nog steeds in het zuiden van Limburg. En ja, het is een mooi verhaal ook. Dus als je het leuk vindt. En Erik de Zwart, vandaag verjaart hij, 69. Hoorde je vanmorgen bij Erik al in de verjaardagskalender uiteraard. En ook met Erik heb ik een podcast gemaakt. En daarin hebben we gepraat over bijvoorbeeld de Nederlandse top 40. Want hij is Mr. Top 40. Hij is ondernemer. Hij is directeur geweest van een aantal grote radiozenders in Nederland. En ja, hij heeft niks met vinyl en niks met cd's. Vinyl is gewoon het brommen van de naald wat je hoort. Want dus Erik de Zwart. Check de podcast met Erik de Zwart. Volg hem, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je hem deelt met het sociale netwerk van jou.

0: bracht in de Zero's zoveel liedjes uit. Hero, The Rhythm Divine, die was dan uit 99 en ze konden nog wel even doorgaan. En toch vond ik zijn muziek niet altijd zo verkeerd. Met alle respect, die hele rustige de zaakjes kwijlplaten, dus die Hero bijvoorbeeld. En dan denk ik altijd, nog, oké, prima, is een beetje minder. Maar dit bijvoorbeeld, en de pingpong song, Do You Know, weet je wel. En I Need Love, en nou goed. Dat hele oeuvre is eigenlijk wel erg lekker om te draaien. Roachford hoorde je daarvoor met Cuddly Toy. De muzikale knuffelbeer heet Andrew Roachford. En die bracht eind jaren 80 een eerste hit uit. Dat was meteen ook bingo. Dat was deze Cuddly Toy. Later heeft hij nog een hele hoop platen uitgebracht onder de naam Roachford. Naked Without You is bijvoorbeeld ook heel erg mooi. Hij heeft met Moostie nog samengewerkt, maar echte hits heeft hij niet meer gescoord naar Cuddly Toy. Is jammer eigenlijk, want best wel lekkere muziek trouwens. De middagshow zit op BNT en het is dinsdag, vrienden, onderweg naar de woensdag. En dan zitten we alweer midden in de week, richting het weekend, met tussen de 25 en 30 graden morgen. Ik heb hier op dit moment, moet ik zeggen, heel verwend als ik ben, aircootje aan, hè? Lekker, hè? Lekker. Ik hou geen haardos meer over, joh, als ik in die zon ga opereren, dat is niet goed. Heb je gisteren naar Roel Moreau geluisterd, naar het Radio BNT Ethisch Café, wat je elke maandagavond hoort tussen 7 en 9. Het enige ethisch verantwoorde programma hier bij BNT trouwens. En dat is de komende maandag weer. En dan hoor je weer 2 uur lang de beste ethisch tussen 7 en 9 uur. Als je ons wilt bereiken, kan dat via de socials. @Facebook, @Instagram. @Radio BNT, Facebook en Instagram, dat wou ik zeggen. En daar zie je bijvoorbeeld die mooie magistrale BNT-bus staan. Maar waar staat die geparkeerd? Als je denkt te weten waar dat is, laat dat even weten. Dan maak je kans op een Radio BNT goodiepakket. Er zitten best leuke dingen in. Dus raad maar eens even waar die BNT-bus staat. Facebook, Instagram, daar vind je het. En laat het ons even weten. Via de comments even reageren. En dan maak je kans op een goodiepakket. En ik teasde het daar straks al. Ik ga het nog even zonder al te veel te vertellen teasen. Vanaf komende donderdag gaan wij echt daadwerkelijk teasen wat wij weg gaan geven. We gaan binnenkort prijzen weggeven hier op BNT. Komende donderdag even je agenda zetten, dat je de radio in ieder geval vast nog wat beter in de gaten houdt dan wat je al doet. Want dan weet je wat we weg gaan geven. Ik hoor je denken, ja, spannend. Is dat nou zo interessant? Nou, dat zou best zomaar eens heel interessant kunnen zijn. Dus, ja, ik zou het maar even checken. Dan hoor je het allemaal vanaf aanstaande donderdag vanzelf.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers. Altijd lekker van vinyl.

Uit de film The Wiz, Michael Jackson en Diana Ross. Daar zijn ze weer, zeg maar. Hè. Michael Jackson hebben we al gehad. Je hoort een brand new day op Radio BNT. Vanaf morgen overigens de Toy Story 5 te zien in de bioscoop. Die tekenfilm waar Taylor Swift dan weer de muziek voor heeft gemaakt. Ik wens je fijne dinsdagavond. Wat je doet, doe het voorzichtig. Geniet ervan. Morgen even naar 4 hebben we weer een date. En Erik wekt je morgenochtend om 7 uur. Two Princes, The Spin Doctors.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, ja, lekker.
17: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
20: Dit is de nieuwsupdate.
21: Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer. weer dan. Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het compenseren van schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en gouden ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei... waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het compenseren van schade door wilde beschermde diersoorten kost de Limburgse samenleving steeds meer geld. Uitvoeringsorganisatie Bij 12 keerde namens de provincie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro uit aan boeren voor schade aan gewassen en vee. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan in 2024. In Limburg vormen wilde zwijnen met een schadepost van ruim 500.000 euro de grootste kostenpost, gevolgd door dassen en grauwe ganzen. Landelijk gezien valt de schade in Limburg overigens mee. In Noord-Holland liepen de uitgekeerde bedragen op tot 35 miljoen euro. In de penitentiaire inrichting in Vught heeft een gedetineerde vorige maand een medegevangene neergestoken. Dat blijkt vandaag uit een maandelijks overzicht van de dienst justitiële inrichtingen. Het incident vond plaats op 5 mei... waarbij de dader een zelfgemaakt steekwapen gebruikte. Het slachtoffer is na de steekpartij voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. De dader is direct in een strafcel geplaatst. En bloedbank Sanquin heeft dringend behoefte aan nieuwe aanmeldingen en zoekt alleen al in Limburg 3000 nieuwe donoren. Dat schrijft de Limburger vandaag. Vooral aan plasmadonoren is een groot tekort. Nederland is momenteel voor slechts 55% zelfvoorzienend als het gaat om bloedplasma. De vloeistof is essentieel voor medicijnen tegen meer dan 100 verschillende aandoeningen. Alleen al de bloedbanklocatie in Tegelen heeft ruimte voor 1000 extra donoren per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich na een uitgebreid medisch geschiktheidsonderzoek aanmelden via de website van Sanquin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De zomer is aan. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof.

0: Verwen je eigen, maar verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avro Tros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De zomer is aan. De avond van Radio BNT.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
4: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutledge. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt een meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga.

0: Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan. De avond van Radio

0: Via.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord.

0: En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De zomer is aan.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Dit was het nieuws op Radio BNT. De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De zomer is aan.